Panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, panoi, pan